0: gafu mbombo jilipo, piano na mwaisa filipo. Mbombo gafu mbombo jilipo, piano na mwaisa filipo.
1: Sensema, sensema, oya malunde sensema. Sensema, sensema, changanya malunde ka Benzema. Sensema, sensema, oya malunde sensema. Sensema, sensema, changanya malunde ka Benzema.
2: Ah, basi sogea kwenye maspika. Shika, shika, shika, shika spika. Basi sogea kwenye maspika. Shika, shika, shika, shika spika. Basi sogea kwenye maspika. Shika, shika, shika, shika spika. Basi sogea kwenye maspika. Shika, shika, shika, shika spika.